Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtten zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie, niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van de medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd
om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven.

0: Meneer Gottwald uit Duitsland is aan beide benen verlamd. Op vakantie in Oostenrijk kwam hij in een frustrerende situatie terecht. Hoewel hij als houder van een Duitse gehandicaptenkaart bepaalde voordelen zou moeten genieten, kreeg hij een boete van de Oostenrijkse autoriteiten omdat hij niet snel genoeg een tolvignet had gekocht. Dit verhaal is een voorbeeld van de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd wanneer ze tussen EU-landen reizen, omdat hun status onvoldoende wordt erkend. De EU wil dit probleem aanpakken en voert daarom binnenkort een Europese gehandicaptenkaart in. Deze zal voor personen met een handicap dienst doen als erkend bewijs van hun status en moet zo helpen het vrije verkeer binnen de EU voor hen te vergemakkelijken. In deze podcast zullen we het hebben over de invoering en mogelijke impact van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.
1: Uit statistieken van de Europese Commissie blijkt dat ongeveer 1 op de 4 volwassenen in de EU een handicap heeft. Dit opmerkelijke cijfer laat zien hoe belangrijk het is om werk te maken van de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd. De invoering van de Europese gehandicapte kaart en de Europese parkeerkaart is een mijlpaal in de ontwikkeling van EU-wetgeving voor mensen met een handicap. Deze kaarten zijn een voortzetting van eerdere initiatieven op dit gebied en zijn ontworpen om de toegankelijkheid te verbeteren en inclusie te bevorderen. Er zijn in het bijzonder lessen getrokken uit 2 bestaande initiatieven. Het proefproject voor de Europese gehandicapte kaart, dat sinds 2016 in 8 deelnemende EU-landen loopt, en de bestaande Europese parkeerkaart voor personen met een handicap, die in 1998 voor de hele EU in het leven is geroepen. Helaas wordt de bestaande parkeerkaart niet altijd erkend in andere EU-landen, omdat het formaat ervan niet overal gelijk is. De EU wil de ervaring die ze met deze initiatieven heeft opgedaan gebruiken om de toegang tot voordelen op basis van handicap te stroomlijnen via de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart. Denk daarbij aan ruimere of gratis parkeerplaatsen, lagere tarieven en speciale voordelen op het gebied van openbaar vervoer, culturele evenementen en musea, maar ook aan de toegang tot recreatie- en sportcentra op reis in de EU.
0: De Europese gehandicaptenkaart is zowel in digitale als fysieke vorm beschikbaar en is voor personen met een handicap een handig en universeel erkend bewijs van hun status. De EU-landen kunnen bovendien meertalige kaarten uitgeven, met het Engels als aanvulling op de nationale talen. De Europese gehandicaptenkaart biedt tal van voordelen, maar heeft ook beperkingen. Zo zijn de voordelen in de eerste plaats op korte verblijven gericht. De kaart helpt dus mogelijk niet om volledig tegemoet te komen aan wat mensen nodig hebben die voor langere tijd naar een ander EU-land verhuizen. Bovendien geeft de kaart geen recht op uitkeren voor sociale zekerheid en sociale bijstand. Die beheren de EU-landen namelijk op nationaal niveau. De Europese gehandicaptenkaart vormt dus een aanvulling op nationale kaarten of certificaten en is niet bedoeld om deze te vervangen.
1: Bij de ontwikkeling van de regels voor de Europese gehandicaptenkaart werd uitgebreid overleg gepleegd met verschillende betrokkenen. Zo werd input verzameld van het Europees Economisch en Sociaal Comité en via openbare raadplegingen waarbij personen met een handicap en hun persoonlijke assistenten betrokken waren. Deze informatie was cruciaal voor de vormgeving van de wetgeving. Daarin worden de beginselen van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap zo goed mogelijk toegepast. In mei 2023 benadrukte Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, de dringende noodzaak van een Europese gehandicaptenkaart. Op een evenement over het bouwen aan een inclusieve toekomst voor personen met een handicap in de EU, zei ze tijdens haar openingsverklaring:
2: "Here we believe that persons with disabilities
0: Hier vinden we dat personen met een handicap het recht hebben om zelfstandig te leven en toegang te hebben tot geschikte gemeenschapsgerichte diensten. En we zullen daar werk van blijven maken. We willen ook de bestaande administratieve beperkingen afschaffen, waardoor personen met een handicap hun rechten niet kunnen uitoefenen. Daarom wachten we met spanning op het voorstel dat de commissie dit jaar zal doen voor een Europese gehandicaptenkaart voor de hele EU. Het is de hoogste tijd dat de EU-landen de status van personen met een handicap wederzijds erkennen. Waarom is dat nog steeds niet het geval?"
1: In september 2023 stelde de Europese Commissie de invoering van een Europese gehandicaptenkaart voor En in februari 2024 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over het voorstel. Zodra beide instellingen de wetgeving formeel hebben aangenomen, hebben de EU-landen 2,5 jaar de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen en 3,5 jaar om de richtlijn toe te passen. De invoering van de Europese gehandicaptenkaart zal gepaard gaan met de ontwikkeling van nationale websites waarop uitgebreide informatie over de kaart te vinden zal zijn en met campagnes om het bewustzijn in de hele EU te vergroten. Dit initiatief is een belangrijke stap in de bescherming van de rechten van personen met een handicap. Het vergemakkelijkt het vrije verkeer in de EU en bevordert gelijke rechten en inclusie voor alle Europeanen, ongeacht of ze een beperking hebben of niet. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Lux, Europejska Nagroda Publiczności 2025. Do Lux Europejskiej Nagrody Publiczności 2025 zakwalifikowano 5 filmów. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal to dramat napisany i wyreżyserowany przez grecką reżyserkę Sofię Exarchou. Animatorzy i animatorki w hotelu All Inclusive przygotowują się na napływ turystów. Liderką grupy jest Kalia. Z każdym dniem praca jest coraz bardziej wymagająca. W niespokojne letnie noce wychodzą na jaw trudności, z jakimi mierzy się Kalia. Jednak kiedy zapala się światło reflektorów, każdy musi odgrywać swoją rolę.

Het idee is simpel. Elk jaar krijgen geselecteerde steden de kans om hun culturele leven in heel Europa en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt een stad een culturele hoofdstad van Europa? Het proces begint 6 jaar van tevoren. Eerst bepaalt de Europese Commissie welke landen in aanmerking komen voor de titel. Steden in die landen doen vervolgens een aanvraag door een cultureel programma te presenteren. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvragen en selecteert 1 stad per land. Deze steden kunnen dan 1 jaar lang de titel van culturele hoofdstad van Europa voeren. Steden worden gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van hun culturele programma, hun vermogen om het uit te voeren en de voordelen die het op de lange termijn kan opleveren voor de stad en haar inwoners. Bij de selectie maakt het niet uit hoe groot een stad is. Steden met minder dan 100.000 inwoners hebben de titel in het verleden mogen dragen. Denk bijvoorbeeld aan Matera in Italië, Galway in Ierland en Tartu in Estland. Wat belangrijk is, is de menselijke, financiële en culturele capaciteit van een stad en het vermogen om mensen bij het programma te betrekken. Na de selectie hebben steden 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden. Dit is het moment waarop zij partnerschappen opbouwen, evenementen plannen en burgers uitnodigen om deel te nemen. Als inwoner van een kandidaatstad ben je dus niet zomaar een toeschouwer. Je kunt deel uitmaken van het verhaal. Een culturele hoofdstad van Europa krijgt ook concrete steun. Steden ontvangen de Melina Mercouri-prijs ter waarde van 1,5 miljoen euro en worden aangemoedigd om andere EU-programma's te leren kennen, zoals Creatief Europa, dat de culturele en creatieve sectoren ondersteunt. Maar de waarde van de titel gaat veel verder dan het financiële aspect. Steden grijpen vaak de kans om hun internationale reputatie te versterken, buurten en openbare ruimte nieuw leven in te blazen en toerisme aan te trekken. En de invloed van de titel eindigt niet wanneer het jaar voorbij is. Neem Marseille-Provence bijvoorbeeld, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2013. Dat jaar trok de stad een recordaantal toeristen aan, 11 miljoen, wat de zichtbaarheid en het bereik ervan aanzienlijk verhoogde. Naast het stimuleren van toerisme heeft de titel de stad ook sterk veranderd. Marseille deed een aantal openbare ruimte herleven, zoals de waterkant van de stad, door nieuwe culturele locaties te openen en verschillende buurten opnieuw met elkaar te verbinden via cultuur. Veel van deze ruimtes zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik en blijven zowel bewoners als bezoekers aantrekken. De programma's van de culturele hoofdsteden van Europa laten zien wat de Europeanen gemeen hebben en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan wat elke plaats uniek maakt. De visie gaat verder dan de lokale context en spreekt het publiek in heel Europa en daarbuiten aan. Steden kunnen naburige regio's bij hun activiteiten betrekken, hoewel 1 stad altijd het voortouw neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het programma. Een bijzonder symbolisch voorbeeld hiervan is de culturele hoofdstad van Europa 2025, Nova Gorica in Slovenië. De stad ontwikkelde een nauw partnerschap met Gorizia, de naburige stad in Italië, en voor het eerst deelden 2 steden in 2 verschillende landen de titel. Hoewel ze gescheiden werden door een grens, grepen ze de kans om gemeenschappen in Italië en Slovenië met elkaar te verbinden. In een toespraak die de audiovisuele dienst van de Europese Commissie beschikbaar heeft gemaakt, vierde de president van Italië, Sergio Mattarella, de gelegenheid met de volgende woorden. Naast Chemnitz in Duitsland werd Nova Gorica gekozen als culturele hoofdstad van Europa voor 2025. De Sloveense stad besloot samen met haar zusterstad, het Italiaanse Gorizia, een uitdaging aan te gaan. Zich presenteren als een grensoverschrijdende culturele ervaring. Hoewel cultuur per definitie geen grenzen kent, is het toch iets dat binnen een gemeenschap tot uitdrukking komt. Maar een gemeenschap die openstaat voor kennis, gedeelde verkenning en wederzijdse verrijking. De titel van culturele hoofdstad van Europa is duidelijk een unieke kans voor een stad en haar inwoners. Dankzij de positieve culturele, sociale en economische invloed die de titel kan hebben. Heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt? Misschien kun je dan onderzoeken hoe de Europese Unie cultuur ondersteunt op de plaats waar je woont of naartoe reist.
Dit was een podcast van het Europees Parlement.